schrift, wordt het in ieders brein gegrift. Van alle wilde dieren is er geen zo schadelijk als de vrouw. Daar kunnen we het mee doen. Het is een uitspraak van een Griekse wijsgeer uit het jaar 0. En als u nou denkt dat zo'n stelling verouderd is, lees dan maar eens bij een progressieve schrijver. Van 20 eeuwen later zegt Norman Mailer, gevangene van de seks, het zijn laagstaande dieren, de vrouwen, en je zou ze eigenlijk in kooien moeten houden. Moedig zo'n kerel. Hij trouwde net voor de vijfde keer. Maar hij haat ze niet, de vrouwen. Hij respecteert ze, net als de leeuwen in Arctis. Het was in oeroude tijden dat de man de vrouw zag als een vat waarin zijn kostbaar zaad werd bewaard en krachtige zonen werden gebouwd. Over dochters werd nooit gepraat. Zo'n dochter was alleen maar een toekomstig vat voor een toekomstige zoon. En wat zegt anno heden Norman daarvan? Op het toppunt van extase stortte de man al het goede en het slechte, zijn liefde en zijn haat in de bron van de vrouw. Met zijn driftig zaad. Vangen, dames. Vindt u het nou nog zo gek? Die misselijkheid in het begin van de zwangerschap? Over de vrouwen, meestal kwaad, raakten de mannen nooit uitgepraat. Ze schreven bibliotheken vol, geen onderwerp was het dol. Heeft de vrouw een ziel? En zo ja, wat voor een? Ja, zeker heren, we hebben een ziel. We weten zelfs waar, daar lopen we mee onder de arm. Maar wij hebben dan ook een derde oksel. De man schiep het wiel en het fornuis, het alfabet en het beeld op de buis, de oorlog, atoombom, de rechte lijn. En zonder hem zou er geen emancipatie zijn. Daar gaat hij prat op. En dan moet hij nog maar afwachten wat explosiever is. Die bom,

Moeder zegt, maak het niet te laat. Je weet hoe het 's morgens dan gaat. Zanik die moe, we gaan naar de bios toe. En dan hoort ze zijn fluitje op straat. Het regent, ze gaan langs de kant. Het is nog vroeg, ze hebben zeeën van tijd. Voor hen geen wuivende palmen aan het strand. Maar de spetters van een auto die langs rijdt. Ze is zo blij, lopend aan zijn zij. Ze is verliefd.

0: This is Drone Candy.
1: This is Drone Candy.
2: This is Drone Candy.
3: This is Drone Candy, and this is Drone Candy.
4: This is Drone Candy.
5: Welcome to Drone Candy. Drone Candy is a radio show that is broadcasted by Radio Worm on an irregular basis, just about every 6 weeks. The common language in Drone Candy varies between Dutch and English. Today will be largely in Dutch. My name is Reinhold Bogaert and I'm your host for tonight. Thanks for tuning in. It's great to have you back. The theme for today is Summer in Vocation. We roepen de zomer aan met een selectie aan zonnige tracks die het gebied tussen drone en krautrock bestrijken. Voordat we in recent materiaal duiken, beginnen we met een track uit 1997 die de tand destijds wonderwel heeft doorstaan. De track heet Bokkia en komt van het album Resport van Kreitler.